Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb gertie, maar het vreugdstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getzwak, en smuk je smal en een pip tobak.